0: komen.
1: De toekomst.
0: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
1: Als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen. Leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles. Te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
2: Ja, ik heb een touchscreen. Roboter als Pizzaboten, künstliche Intelligenz als Therapieansatz, fliegende Taxis, Stadt ohne Autos und Supermärkte, Testator aus 1 und 0, Sensoren aus Mais und Manier. Das Alte wird zum Kino.
3: Warum heißt Zukunftsmusik Zukunftsmusik? Weil kreatives, zukünftiges Denken oft etwas Kompositorisches hat, etwas Musikalisches. Vor allem, wenn es gelingen soll, wenn es eine nachhaltige Wirkung haben soll, weil die Schwingungen der Zukunft, die wir uns vorstellen, eben eine musikalische Kraft haben können. Deshalb wünsche ich mir, dass alle Klänge der Zukunftsmusik in Zukunft Wirklichkeit werden.
4: One day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of an imposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with the white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
5: Maybe we should shift from hyper-reality to hyper-presence.
6: I hope human societies figure out really soon how to move away from tribalism and division and go back to forms of cooperation that will allow us to avoid the ensemble of impending catastrophes we are otherwise heading for.
7: Ich bin wieder mal ratlos, was die Zukunft bringt. Ich wünsche mir Zuversicht in der Zukunft.